0: Eind van nummer goed.
1: Het is 9 uur. Aan 3 minuten.
2: Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Er een taxiservice voor kranken aan Lützeburg en Noord- en Muisland. We bieden eerst de service voor een chemotherapie en dialyse of een re-education. Maar ook krankentransporten voor klinieken. Al onze gevieren zijn akkericht voor rolstoelvoerder. Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Ruf ons einfach un om telefoon 55 77 77. Van die wilt kan die ons ook heute zuerst danach erreichen. 26 72 17 37. Taxi Ambulance de la Petite Suisse.